Bun, bun mi apit, spik fama, bun ma pigik. Tika winyo, piera boru ya bunwen, ton ne apit, spik fama.